0: is te beginnen.
1: Ja, dat is zodat ze wat eerst hadden. Ik voel het hier helemaal niet terug.
0: Precies.
1: Ja, ze stonden ook in het brug.
0: Dat zou
1: je niet. Ja, of ze schrappen.

Mensen die de job op me aan mijn eigen doen. We started in a whipping on my favorite baby seal. With a lead-filled snowshoe.